Dat was soulmuziek uit It Happened in Brooklyn, een film uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long en de Starlighters. En de pianist was Andre Previn. U hoorde ook het MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green. We luisteren naar filmmuziek van Julie Steen. Song uit de Three Coins in the Fountain. En dat is een film uit 1954 met tekst van Sammy Kahn.

Zang was dit van Frank Sinatra Studio Orkest onder leiding van Nelson Riddle. Het was muziek, zong uit de Three Coins in the Fountain uit 1954, tekst van Sammy Kahn. En de volgende song is ook uit Three Coins in the Fountain, zoals bewerkt in de filmscore door Victor Young in 1954. En nu uit te voeren door een studioorkest onder leiding van deze Victor Young.

Dat was een studioorkest onder leiding van Victor Jong. En Victor Jong die maakte ook de bewerking van deze song Three Corns in the Fountain. Een film dus uit 1954. U luistert naar filmmuziek van Judy Steen. Tot slot twee ouvertures. De ene is uit Bells Are Ringing uit 1960. En de tweede is uit Gypsy uit 1962. U hoort de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly.

En dat waren tot besluit van deze Sound of Movies, twee ouvertures. De eerste was Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962 was de tweede. Filmmuziek van Judy Steen, uitgevoerd door de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender hebben we de film gestart en dat betekent dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag is dat muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm. En de muziek is van de Amerikaanse componist Leigh Harline. Hij leefde van 1907 tot 1969. Het is een biografische film over de Deense broers Wilhelm en Jacob Grimm. De regisseurs van de film zijn Henry Levin en George Pal. Het MGM Studio Orkest vertolkt de soundtrack.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm van de Amerikaanse componist Lee Herlein. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk.

Dit is de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 47, met filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en hij overleed in 1994 in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927 en zijn muziek wordt tot en met vandaag de dag gebruikt in allerlei films en tv-series. We laten in deze aflevering van The Sound of Movies muziek van hem horen uit twee films en een theatermusical. Om te beginnen Step Lively uit 1944. De teksten zijn van Sammy Kahn en u hoort onder andere Frank Sinatra. En dat allemaal samen met het RKO Radio Symphony Orchestra onder leiding van Konstantin Bakalejnikov. Het is een Amerikaanse musical film. Een groep repeteert in een penthouse suite van een hotel. En iemand heeft daar geld voor geïnvesteerd. En als hij verhaal komt halen, blijkt alles in een chaos te verlopen. Uit 1944.

U luistert naar muziek uit de film Step Lively. Nou is dit een live radioprogramma en we doen nog ouderwets vanavond en deze middag met vinyl. Dus de technicus draait nu de grote grammofoonplaat om en zet de naald er weer boven. En we gaan weer gewoon verder met de rest van de muziek uit de film Step Lively.

U hoorde de score voor Camille 2000, gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componisten. We hebben het over Piero Piccioni uiteraard. En ter aanvulling draaien we nog een toepasselijk voorbeeld van een Piccioni-compositie die als cocktailmuziek een eigen leven is gaan leiden. Voor de komedie Il Diavolo schreef Piero Piccioni in 1963 een themaatje dat hoofdrolspeler Alberto Sordi begeleidt op zijn zakenreis naar Zweden. De zakenman gaat naar het moderne land om bont in te kopen, maar fantaseert eigenlijk meer over seks met vrijzinnige Zweedse vrouwen. In oktober vorig jaar heeft u hiervan de gehele soundtrack kunnen horen van deze film dus. In 1965 neemt klarinetist Ecker Bilk het hoofdthema op onder de titel die de film in de Verenigde Staten kreeg, namelijk Too Bad or Not Too Bad. En voor de zekerheid vertel ik het dan maar even, bad met een E in dit geval. Hij zette het op zijn LP Great Themes from Great European Movies en voerde het uit met de Lion Young String Chorale onder zijn artiestennaam Mr. Ecker Bilk. De Engelsman Bernard Stanley Bilk tooide zich namelijk altijd met sikje, gestreept vest en bolhoed als een doortastende heer. En de bijnaam Ecker betekent eigenlijk in de straattaal kameraad. Dit weerhield hem overigens niet van ondeugende ensceneringen, waarbij hij met zijn basklarinet mooie flappers te lijf ging. En flappers zijn jonge vrouwen met bobkapsel uit de Dixieland-tijd.

U hoort het thema dat Piccioni schreef voor Il Diavolo. Tot zover deze Sound of Movies, Jazz in de Film, met werk van Piero Piccioni. Samengesteld is dit programma door Kees Hoogenberg.

En met deze tune kan het niet missen. We zijn bij de Concertzender toe aan een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 45 in de reeks Jazz in de film. Dit keer voor de vierde maal gewijd aan Alfred Newman. How to Marry a Millionaire, een romantische komedie van Jean Negulesco uit 1953... met de beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Lauren Bacall. Toegevoegde muziek werd gecomponeerd door Cyril G. Mockridge en Edward B. Powell. De big band arrangementen zijn door Nelson Riddle gemaakt. U hoort een studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Ja, dat waren de romantische stemmen, althans met veel violen erachter, van Laurence Olivier en Jennifer Jones. I can't live without you, said he. Say you love me. En zei, I will be a decent wife for you. En dat was in 1952, de film Carrie, met muziek van David Rexon. Dan nu een andere film, en dat is Separate Tables, een romantisch drama van Delbert Mann uit 1958, met in de hoofdrollen Rita Hayworth, Deborah Kerr en David Niven. Het speelt in een hotel aan de kust in Bournemouth. En dat hele hotel zit vol met roddels en intriges. 'S Nachts slaapt men vaak bij elkaar in de slaapkamers, maar overdag zit men aan separate tables.

In dit programma The Sound of Movies, voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg, heeft u geluisterd naar muziek van David Rexin. De techniek en aan de ouderwetse draaitafel zat Ruud Kluten en de presentatie deed Evert-Jan Nachtegaal.

Dit is de Concertzender en dit is The Sound of Movies. Met aflevering 41 in de reeks Jazz in de Film. Dit is de derde aflevering over de Amerikaanse componist en songwriter Harold Arlen. Zijn muziek werd in honderden films gebruikt. Zelfs na zijn dood zijn er nog een honderdtal films waarin zijn songs en muziek worden gebruikt. Tot vandaag de dag aan toe. Maar in deze aflevering komen scores uit de jaren 40 en 60 aan bod. We beginnen met muziek uit de film Cabin in the Sky, een fantasy musical van Vincente Minnelli uit 1943. Met zang van Ethel Waters, de Hal Johnson Choir, Louis Armstrong, Lena Horne en Eddie Rochester Anderson. De teksten zijn van E.Y. Yip Harburg. Extra muziek werd gecomponeerd en gearrangeerd door Roger Edens. Verder hoort u het MGM Studio Orchestra onder leiding van Georgie Stoll en Louis Armstrong en his orchestra.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. En dat was muziek uit de film Cabin in the Sky uit 1943. U hoorde onder andere de sterren Ethel Waters, Louis Armstrong en Lena Horne. We gaan verder met de titelsong uit de film Stormy Weather uit 1942. De tekst is van Ted Kohler en het wordt gezongen door Lena Horne.

Dat was Lena Horne. Ze zong Stormy Weather uit de gelijknamige film uit 1943. U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. We gaan verder met diverse filmsongs met zang van sopraan Judy Kay. We beginnen met Fancy Free op een tekst van Johnny Mercer. Dan gaan we verder met Green Light Ahead, geschreven voor, maar niet gebruikt in de film A Star is Born uit 1954. De tekst is van Ira Gershwin. Dan hoort u Sing My Heart uit de film Love Affair uit 1939 op een tekst van Ted Kohler. En tenslotte hoort u God's Country, geschreven in 1937, maar pas gebruikt in de film Babes in Arms uit 1939. De tekst komt van Yip Harburg. U hoort de sopraan Judy Kay met Peter Howard op piano.

U hoorde verschillende filmsongs van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Kay. We gaan verder met de American Negro Suite, een cyclus van 6 liederen, 4 spirituals, A Dream and a Lullaby. Het is een stuk uit 1941 dat ergens doet denken aan Porky en Bess, waarin ook gospel-elementen als kunstlied werden gepresenteerd. Het libretto is van Ted Kohler, met sopraan Judy Kay, Peter Howard op piano en de Premier Gospel Quartet.

U hoorde de gehele American Negro Suite van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Kay. Dit was The Sound of the Movies, samengesteld door Kay.

Dag, dit is de concertzender met het programma The Sound of Movies. Aflevering 42 in de reeks Jazz in de Film. Muziek van de Amerikaanse componist David Rexin. David Rexin, hij leefde van 1912 tot 2004, studeerde bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin en speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexin componeerde voor over de 100 films en tv-series. We laten muziek uit 3 films horen, alle 3 uit de jaren 40. Om te beginnen Fallen Angel, een film noir, zwart-wit dus, van Otto Preminger in 1945. Over een moord in een plattelandsrestaurant en het oplossen van de zaak door de eigenaar ervan. U hoort het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexin.

And I was in love, zong de meneer. Fallen Angel, daar was deze muziek uit. Een filmnoir van Otto Preminger uit 1945. En de muziek was van David Wrexham. Want u luistert in dit programma naar filmmuziek van David Wrexham. Nu uit de film Whirlpool. Eveneens een filmnoir van Otto Preminger uit 1949. En deze film gaat ook over een moord. En de dader is een kleptomane en die wordt beschuldigd van de moord, omdat ze dat gedaan heeft, waarschijnlijk via een hypnose. U hoort de main theme en de trailer. Het studioorkest onder leiding van David Wrexham.

verslik me bijna in de popcorn, zo spannend is dit allemaal. U hoort de muziek uit de film Whirlpool. U luistert in dit programma naar filmmuziek van David Rexen. Ook in de volgende film gaat het over moord. Het is dus eigenlijk een moordprogramma wat we hebben. De film heet Laura. Laura en de detective, daar gaat deze film over. Een prachtige zin daaruit is: the story of a love that became the most fearful thing that ever happened to a woman. U hoort, de film is uit 1944 trouwens, u hoort de Laura Suite, Theme and Variations. Het studioorkest staat ook nu weer onder leiding van de componist David Rexen.

U hoorde een aantal aangepaste en extra versies van delen van de filmscore van Alien. Muziek van Jerry Goldsmith door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. De nu volgende stukken met muziek van Goldsmith uit de film Freud waren door regisseur Ridley Scott als tijdelijk muziekspoor, temp track, in de filmmontage van Alien gezet en ze zijn er ondanks Goldsmiths alternatieven toch weer in teruggebracht.

Dat waren drie muziekfragmenten uit de film Freud, muziek van Goldsmith, die door Alien-regisseur Ridley Scott als tijdelijk muziekspoor in de filmmontage waren gezet en er ondanks Goldsmiths alternatieven toch weer in zijn teruggebracht. De muziek bij de aftiteling van Alien is de finale uit Howard Hanson's tweede symfonie. Deze finale werd door Ridley Scott's music editor in de plaats gezet van Goldsmith's afsluitings- en endtitle muziek. Luistert u tot besluit van dit programma eerst naar de muziek van Howard Hanson en daarna naar de aftitelingsmuziek van Jerry Goldsmith.

Dat was de aftitelingsmuziek van de film Alien. Allereerst de muziek van Howard Hanson uit de film en daarna de muziek van Jerry Goldsmith die niet voor de film werd gebruikt. Dit was het programma Ongehoorde Scores met aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor de film Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Samenstelling Kees Hoogenbirk.

Dat waren autoklaxons. Wendy May Chambers hoorde u met haar versie van New York, New York. U luistert naar de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op de site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is nog altijd en meer dan ooit zelfs van belang. Als u donateur wordt van de Concertzender, dan stelt u ons in staat om onze mooie en bijzondere programma's te blijven maken. www.concertzender.nl

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies. Met aflevering 40 maar liefst in de reeks Jazz in de Film. Voor de tweede keer in deze reeks muziek van de Amerikaanse componist en songwriter Harold Arlen. Hij leefde van 1905 tot 1986. Zijn muziek werd in honderden films gebruikt. Zelfs na Arlens dood telt de samensteller van dit programma, Kees Hoogenberg, nog een honderdtal films waarin zijn songs en muziek wordt gebruikt tot vandaag de dag aan toe. In deze aflevering komen scores uit de jaren 40 en 60 aan bod. We beginnen met Star Spangled Rhythm, een muzikale komedie van George Marshall uit 1942, waarin de portier van de Paramount Studios aan zijn zoon verteld heeft dat hij de directeur van Paramount is. Op een gegeven moment komt zoon lief tijdens de vakantie eens kijken hoe het in de studio's van pa toegaat, met alle gevolgen van die. Een film met onder andere Bing Crosby, Bob Hope en Fred McMurray. De songteksten zijn van Johnny Mercer. Een greep uit de vocalisten, Mary Martin, Dick Powell, The Golden Gate Quartet, Marjorie Reynolds, Martha Mears, die zong voor actrice Veronica Lake, en Eddie Rochester Anderson. Het studioorkest staat onder leiding van Robert Emmett Dolan.

0: Oh, Barney.
1: Yes, sir.
2: Waiter.
3: Yes?
2: Two more, please.

relax.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. Zo luistert zojuist uit Star Spangled Rhythm, een muzikale komedie van George Marshall uit 1942, met de nodige dialogen daarbij. The Sky is the Limit is een romantische musical van Edward Griffith uit 1943. Over een piloot van de Flying Tigers, zoals de titel al doet vermoeden. Met Fred Astaire in de hoofdrol, ook hier teksten van Johnny Mercer. En met zang van Sally Sweetland, die zong voor actrice Joan Leslie en Fred Astaire. Ze worden begeleid door Freddie Slack en his orchestra.

One for my baby. Ook die song werd geschreven door Harold Arlen voor de romantische musical The Sky's the Limit uit 1943. We slaan 20 jaar over. I Could Go On Singing is een film uit 1963 over een beroemde zangeres die in Londen een concert geeft. Met Judy Garland in de rol van de zangeres. Hier is de titelsong uit de film, op tekst van E.Y., oftewel Jip Harburg. Judy Garland zingt met begeleiding van een studioorkest onder leiding van Mort Lindsey.

Judy Garland zong met begeleiding van een studioorkest onder leiding van Mort Lindsey I Could Go On Singing uit de gelijknamige film van 1963. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies met filmmuziek van de Amerikaan Harold Arlen. Samenstelling Kees Hogenmerk.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars. Met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Het thema van deze aflevering is wel muziek, geen beeld. We laten u de score horen van Soul Ecstasy. Een onafhankelijke productie uit 1972 van Fulton James. Hij overleed in 1979. De film is nooit gezien, want hij is verloren gegaan. Maar de score is wel opgenomen. En wel door Inner Thump, een gelegenheidsformatie bestaande uit Paul Garcia, drums, Rich Morell, bas en Jimmy Red Cloud, gitaar. De componist is niet bekend. Luistert u naar de score van Soul Ecstasy.

Dat was de soundtrack van Soul Ecstasy, een onafhankelijke productie uit 1972 van Fulton James over de subcultuur van Manhattan. De film is nooit gezien, want hij is verloren gegaan, maar de score is wel opgenomen door de gelegenheidsgroep The Inner Thump, bestaande uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. Volgende week in dit programma, ongehoorde scores, weer muziek onder het motto wel muziek, geen beeld. Dan laten we u de score horen van Gunnar Madsen voor het nooit uitgebrachte video Vapor Game Fall of Troy uit 2004. Hier alvast een voorproefje.

Muziek van en door Gunnar Madsen voor het nooit uitgebrachte video Vapor Game Fall of Troy uit 2004. In de volgende aflevering van Ongehoorde Scores hoort u meer muziek van Fall of Troy onder het motto Wel muziek, geen beeld. Dit was, ik zei het al, Ongehoorde Scores voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Vandaag aflevering 2 onder het motto Wel muziek, geen beeld. Straks de score voor Fall of Troy uit 2004. Maar eerst gaan we even terug naar de vorige aflevering met het motto Wel muziek, geen beeld, waarin we aandacht schonken aan de film Soul Ecstasy uit 1972. Een onafhankelijke productie van Fulton James. Hij overleed in 1979. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de score is wel opgenomen. En wel door The Inner Thump, een gelegenheidsgroep bestaande uit Jimmy Redcloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. De componist van de muziek is niet bekend. We laten u uit deze film 2 stukken horen, Soul Submarine en de instrumentale versie van Soul Ecstasy.

Dat was de instrumentale versie van Soul Ecstasy en daarvoor hoorde u Soul Submarine. Muziek uit de soundtrack voor de film Soul Ecstasy uit 1972 van Fulton James. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de muziek werd wel opgenomen door de gelegenheidsformatie The Inner Thump. En die bestaat uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. Onder het motto wel muziek, geen beeld valt ook de volgende muziek voor het nooit uitgebrachte zogenaamde video vapor game Fall of Troy. Uit 2004, muziek gecomponeerd door Gunnar Madsen. Hij bespeelde ook alle instrumenten. Fall of Troy.

Dat was muziek voor een nooit uitgebracht video-vapor-game met de naam Fall of Troy, gecomponeerd en uitgevoerd door Gunnar Madsen in 2004. Dit was Ongehoorde Scores. Onder het motto Wel muziek, geen beeld lieten we u muziek horen voor films die nooit te zien zijn geweest. Samenstelling Kees Hoogenbirk.

De tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 297ste keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de 32ste keer aandacht besteden aan de muziek van Piero Piccioni. In dit geval voor de film Colpo Rovente uit 1970. In de jaren 70 produceerde de Italiaanse cinema reekse misdaadfilms die enerzijds waren afgeleid van de Amerikaanse film noir uit de jaren 40 en 50 en anderzijds wortelde in de eigen traditie van de goedkope pulp die je bij de kiosk op het station koopt voor een saaie treinreis. Zo'n pocketboekje werd gedrukt met een gelige kaft en dit type film heet dan ook giallo. En de giallo is meestal een B-film, voor weinig geld gemaakt, maar met genoeg grove effecten om een bepaald publiek te trekken. De snelle productievorm die maakte het ook mogelijk dat de filmmakers konden spelen met camera-instellingen en montagetechnieken. Het verhaal was vaak onlogisch, met thriller-elementen die sensatie moesten opwekken. En het is dan ook de taak van de componist om hierin enig verband aan te brengen. Een fascinerend voorbeeld hiervan is Colpo Rovente. Het verhaal is zo schokkend origineel weergegeven dat de film eigenlijk niet in het genre van de giallo past. Het is eerder een mix van psychedelische horror en de Italiaanse pseudodocumentaires over bizar menselijk gedrag. Ze waren populair in de jaren 60, deze zogenaamde Mundo-stijl. Colpo Rovente, wat zoveel kan betekenen als gloeiend of schroeiend pistoolschot, wordt in 1970 gedraaid in New York. Pierre de Zuffi, bekend als decorontwerper, regisseert hiermee zijn enige film. In de eerste instantie gaat het over een detective die de moord op de directeur van een farmaceutisch concern moet onderzoeken. En al snel wordt het plot ondoorzichtiger. Medicijnexperimenten op jongeren, drugsverslaving, rassendiscriminatie, klassejustitie, sadomasochisme en gruwelmoorden, ze worden door elkaar gemonteerd. Maar gelukkig is de score van Piero Piccioni. Hij verbindt namelijk alle moorden met één van zijn meest dynamische composities. En hoe macaber die aanleiding ook is, het thema neemt een intrigerende aanloop om dan uit te barsten in een fel ritme van de koperblazers, dat zo aanstekelijk klinkt dat je hoopt dat er snel een nieuw slachtoffer zal vallen. Voor de drugsparties componeert Piccioni zinsbegoochelende dansmuziek met een Mexicaanse twist en voor een LSD-trip hallucineerde avant-garde. Colpo Rovente heeft inmiddels de cultstatus. In 2004 werd het op Filmfestival van Venetië een complete versie van de film vertoond die 22 minuten langer is dan de montage uit 1970. De soundtrack is vorig jaar opnieuw uitgebracht met alle alternatieve opnamen als bonustracks. Het studioorkest dat u gaat horen is in drie sessies gedirigeerd, en wel door Piero Piccioni, die ook de piano bespeelt, en door Gianfranco Plenizio. En de solisten zijn Antonello Vannucchi op Hammondorgel, Gianni Basso op tenorsax en Dino Piana op trompet. En de staccato koorzang die komt van I Cantori Moderni, die Alessandroni.

En zo hoorde u achtereenvolgens veel muziek uit Rocambole, Rouletabille en Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Alles gecomponeerd dus door Jacques Louchier. En van de laatste film waaraan we in deze aflevering van Jazz in de Film aandacht besteden, Une Veuve en Or, kan gesteld worden dat regisseur Michel Audiard er juist nauwlettend op toezag dat de muziek bij zijn verhalen altijd in de tijd passen. Deze komedie stamt uit 1969 en gaat over een vrouw, een rol gespeeld door Michel Mercier, die onverwacht het bericht krijgt dat zij recht heeft op een enorme erfenis van een rijke oom. Maar er is wel een voorwaarde, zij moet namelijk weduwe zijn, want anders gaat het geld naar een obscure sekte. Een probleempje dus, want ze is getrouwd en haar man leeft nog. Maar als het aan haar ligt, niet voor lang. Louchier maakt er een feestje van. Marsjes en achtervolgingsmuziek worden afgewisseld met jazzstukken. We laten drie composities horen uit deze scores.

Dat waren tot besluit drie composities uit de productie Une Veuve en Or van regisseur Michel Audiard. Jazz in de film werd voor de eerste keer gewijd aan Jacques Loucher. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Muziek in deze aflevering van Miklós Rózsa voor de film Diane en daarvan deel 1. Diane is een historisch drama van David Miller uit 1956, naar een verhaal van John Erskine. Het screenplay is van de hand van Christopher Isherwood. De film handelt over Diane de Poitiers, die aan het hof van de koning Francis I van Frankrijk gaat werken en verliefd wordt op diens zoon prins Henri. Diane wordt gespeeld door Lana Turner, koning Francis I door Pedro Armendáriz en prins Henry door Roger Moore.

Dat was muziek voor de film Diane van Miklos Rocha, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rocha. Dan nu de demotape voor het hoofdthema van de filmmuziek voor Diane. En het wordt alleen uitgevoerd op piano en viool.

Dat was de demotape voor het hoofdthema van de filmmuziek van Diaan. En dat hoorde u alleen uitgevoerd op piano en viool. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde Scores. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenbeerk.

In The Sound of Movies hoorde u vanavond muziek van Elmer Bernstein. Als laatste de afgelopen 20 minuten de Gypsy Moths, de soundtrack daarvan. En dat is een actiedrama uit 1969. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. Presentatie vanavond Sylvester Hoogmoed, techniek Peter Wening. En nu tot slot nog een klein stukje uit de Gypsy Moths. En dat heet Nightclub Rag.

0: U luistert naar de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. We besteden aandacht aan Fred Astaire en die zingt en danst. Dit is deel 6. Dansen, ja, dat moet u er maar bij voorstellen, maar zingen kunnen we u laten horen. Om te beginnen, songs uit de dansfilm Swing Time uit 1936. Door critici wel beschreven als de beste dansfilm met Fred Astaire. Het plot stelde echter niet zoveel voor. De film werd geregisseerd door George Stevens en gecomponeerd door Jerome Kern op teksten van Dorothy Fields. Luistert u naar de stemmen van Fred Astaire en Ginger Rogers, begeleid door de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Nathaniel Shilkret.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now you've got it. I can't teach you anything.
2: Please, teacher, teach me something. Nice, teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be the teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance or burst.
3: Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up.

Swing Time uit 1936, Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred Astaire in de periode 1941-1944 is het volgende. U hoort nu songs uit de film You'll Never Get Rich, een musical comedy. Ook een dansfilm natuurlijk, uit 1941. Astaire's tegenspeelster is in dit geval niet meer Ginger Rogers, maar Rita Hayworth. Hij had namelijk gebroken met zijn vorige grote tegenspeelster. De muziek is gecomponeerd door Cole Porter. En een van de songs was genomineerd voor de Academy Award. Gezongen door Fred Astaire, begeleid door een studioorkest. You'll Never Get Rich.

0: Cole Porter, You'll Never Get Rich. En dat was natuurlijk Fred Astaire. Dan laten we nu 5 songs horen uit You Were Never Lovelier. Een film van William A. Sighter uit 1942. Gecomponeerd door Jerome Kern en Johnny Mercer. Ook in deze film is Rita Hayworth de tegenspeelster van Fred Astaire. En Fred Astaire is in deze film een Amerikaanse danser die werk zoekt in Buenos Aires.
1: I was never able to recite a fable that would make the party bright. Sitting at the table, I was never able to become the host's delight. But now you've given me my after-dinner story, I'll just describe you

Zelfs met pijn in zijn rug bleef Fred Astaire doortappen en zingen. Oh My Aching Back. Dan nu twee songs uit de film Ziegfeld Follies, een musical. This Heart of Mine and If Swing Goes, I Go Too. Fred Astaire met een studio orkest.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che viene dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

films wilde maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die in november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962. De componist Piccioni dirigeert een studioorkest.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. Je hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwen.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematheque. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Walter Mitty, On the Road, Nebraska en American Honey.

can't wait to get in our vans again. Rubber tramps again.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar, hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct na het succes van Et Dieu créa la femme. In 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaats staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolo belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mitraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaproes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

We luisteren naar deze aflevering van Jazz in de Film. Naar muziek die hoort bij films van Brigitte Bardot. En Brigitte Bardot die lijkt ervoor gemaakt om muziek aan haar op te dragen. Vele nummers uit de scores van haar films zijn op haar lijf geschreven. Voor de film La Bride sur le Cou componeert John Campbell in 1961 naast zijn hoofdthema de stukken Brigitte Strip Blues. La Bébé Bamba en Al Bondi Cha-Cha. Het zijn uitgebracht, de stukken, op een EP'tje. Op het hoesje staat BB tegen een zinderend gele achtergrond, 3 keer voluit, met alleen een bikinibroekje aan. En ze houdt haar handen en lange haren decent voor haar boezem. La Bride sur le Cou betekent letterlijk het paardenhoofdstel om de nek. Maar dat is een beetje onzin, want het is een vaste uitdrukking van het tegendeel. Het zegt eigenlijk iets over het laten vieren van de teugels. Onder regie van Roger Vadim, inmiddels haar ex-echtgenoot dus, speelt Bardot een fotomodel dat door haar vriend wordt verlaten. En ze bedenkt 2 plannen. Ze zal of haar vriend terugwinnen of haar concurrenten vermoorden. Regisseur Vadim enseneerde een striptease scène waarin Bardot helemaal naakt lijkt te dansen. Het schandaal dat dit wekte was geheel ingecalculeerd, want in werkelijkheid draagt Bardot een vleeskleurige bodysuit. De muziek van de blinde bluesgitarist John Campbell beweegt tussen sensuele nachtclubjazz en Latijns-Amerikaanse dansritmes. De instrumentale score wordt uitgevoerd door het Arvanitas Quintet en de groep Les Amaras speelt onder meer de Mexicaanse traditional La Bamba, die 3 jaar eerder in de versie van Ritchie Valens een grote hit was geworden.

Muziek uit films waarin Brigitte Bardot een centrale rol speelde. Dat was het centrale thema van deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematech. Vandaag een uitzending waarin we de soundtracks van 4 bekroonde films bespreken. Films die allemaal één ding gemeen hebben. De focus op families en relaties. We hebben het over Marriage Story, Minari, Lady Bird en Call Me By Your Name. We beginnen met Marriage Story, geregisseerd door Noah Baumbach. Deze film toont de pijn en complexiteit van een scheiding tussen Nicole en Charlie, gespeeld door Scarlett Johansson en Adam Driver. Nicole is een getalenteerde actrice die haar eigen carrière wil nastreven en Charlie is een succesvolle theaterregisseur. Hun scheiding wordt bemoeilijkt door hun strijd om de voogdij over hun jonge zoon. Laura Dern speelt een belangrijke rol als Nicole's advocaat en zij won een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De soundtrack is gecomponeerd door Randy Newman. 2 nummers in het bijzonder geven de sfeer van de score goed weer. What I Love About Charlie en What I Love About Nicole. Charlie heeft een iets melancholischer randje en Nicole is lichter en in een sprookjestempo voortkabbelend. De nummers benadrukken lange, bitterzoete montage waarin beide personages om de beurt vertellen wat ze het liefste in hun echtgenoot of de echtgenote zien.

Dat was muziek van Randy Newman voor de film Marriage Story. We gaan verder naar de film Minari, geregisseerd door Lee Isaac Chung. Minari won de Golden Globe voor beste buitenlandse film. Het verhaal draait om een Koreaans immigrantengezin dat een nieuw leven probeert op te bouwen op het platteland van Arkansas. Jacob Yee droomt van een eigen boerderij en zijn vrouw Monica is juist sceptisch over hun nieuwe leven. Hun grootmoeder komt bij hem wonen en brengt zowel conflict als humor in het gezin. De muziek is gecomponeerd door Emile Mosseri. Mosseri is een componist en muzikant van Libanese en Japanse afkomst. Hij is geboren en opgegroeid in Amerika en studeerde af aan het Berklee College of Music in Boston, waar hij zich specialiseerde in compositie en filmmuziek.

Dat was muziek van Emile Mosseri voor de film Minari. Onze derde film is Lady Bird uit 2018, geregisseerd door Greta Gerwig. Lady Bird won de Golden Globe voor beste film, musical of comedy. En dit verhaal draait om de relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. Wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van André Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast, met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamet's doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

We gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren

70. Het volgt de jonge James, die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

In You Were Never Really Here volgt Joe, een getraumatiseerde oorlogsveteraan en voormalig FBI-agent. Hij werkt als een huurling die vermiste meisjes opspoort. Wanneer hij betrokken raakt bij een zaak die dieper en gevaarlijker is dan hij had verwacht, wordt Joe geconfronteerd met zijn eigen demonen uit het verleden. Ondertussen probeert hij een jong meisje te redden uit de klauwen van een corrupt netwerk van machtige figuren. De score van Johnny Greenwood is doordrenkt met dissonante klanken. Het dient ter ondersteuning van de innerlijke worstelingen van het hoofdpersonage, gespeeld door Joaquin Phoenix.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinematek. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Tech. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.